is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeïsme dalen verder, in totaal met bijna 7% in de eerste helft van dit jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf Securex. Ook het aantal langdurig zieken daalt. Bij de arbeiders is de daling van het ziekteverzuim groter dan bij bedienden. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Hier en daar liep dat protest ook uit de hand. Tientallen mensen raakten gewond en op sommige plaatsen is van alles vernield. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen de overvolle klassen en het lerarentekort. En onze Rode Duivels hebben hun tweede groepswedstrijd in de Nations League verloren met 0-1 tegen Frankrijk. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Bondscoach Mark van Bommel zit wel met een dubbel gevoel.
2: Aan de ene kant ben je tevreden, aan de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
1: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider met 6-6. Onze Duivels en Italië hebben 3 punten en de Turken nog geen. We krijgen een zomerse dag vandaag met veel zon en maxima tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanaf de kust. Dan halen we wel nog altijd tot 28 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Rosella, are you ready to fly? We zijn vandaag dinsdag. Dinsdag 29 september. En laten we terugkeren naar 29 september 1988. De lancering van de Space Shuttle Discovery. Dat is de eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp nog met de Challenger. Weet je wel, op 28 januari 1986.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.

Chapeau en The Giver. In dit uur krijg je nog muziek met onder andere Joe Public uit de jaren 90. Melanie C komt er ook aan. En uit de jaren 70 draaien we nog eens deze van de Bellamy Brothers.

Vandaag is het trouwens de laatste dag voor de Sint-Michielskermis. En de kermis dat is nog geopend vandaag vanaf 16 tot 23 uur.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Mamma mia, che calore nella discoteca.

Muriel en Tropiek. Morgen en woensdag 7 oktober. Dan organiseert Avanza Oostende Westhoek in samenwerking met de Digibank Westkust een opleiding over WhatsApp. Met WhatsApp op je smartphone kun je makkelijk met iedereen bellen, berichten sturen en zelf videogesprekken gaan houden. In deze workshop onder begeleiding van Edmond van Damme leer je dan met WhatsApp werken en ontdekken je al die functies. Groepen aanmaken, foto's en filmpjes sturen en bekijken. De workshop dat is bedoeld vanaf de leeftijd vanaf 18 jaar en vindt plaats van 9 tot 12 in het Sociaal Huis in de Astridlaan nummer 103 in Nieuwpoort. En de deelnameprijs die is €20.

Jennifer Jennings, dat was nog eens een nummer zelfs uit het einde van de jaren 60 dat we voor jullie hebben gedraaid. En vol 7 uur nog werk van Elton John en deze uit de jaren 80 met Fun Fun.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeïsme in ons land daalden vorig jaar al. En dat doen ze ook in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Experte Stefanie Urtere ziet meerdere redenen voor die daling.
2: Voor de korte afwezigheden onder een maand was er een minder sterk griepseizoen. Daarnaast is er ook een maatregel administratief genomen waar het herval anders berekend wordt, die een impact heeft op die berekening. Voor het middellang zien we eigenlijk dat het samenvalt met de maatregelen die de overheid ook neemt op het vlak van activatie en mensen terug aangepast of zonder aanpassingen aan het werk te krijgen.
1: Ook het aantal langdurig zieken daalt. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Vlaamse begrotingsgesprekken voortgaan. Minister-president Diependalen stelt morgen zijn beleidsplannen voor in het parlement. Dat moest hij eigenlijk gisteren al doen, maar de gesprekken vielen kort voor de finish stil, doordat minister Krevits en kabinetsmedewerker van Vooruit onwel werden. Dat uitstel is volgens politiek journalist Karel Latree ook niet zonder risico.
3: Als je dicht bij een akkoord staat en er zit plots een gat, gaan partijen misschien toch nog gaan nadenken. Hebben wij toch niet te veel voor het compromis gekozen? Moeten we niet onze lijn gaan bewaken? Er zijn nu een paar maatregelen bekend. Misschien krijgen ze wat koudwatervrees, dus risico.
1: Nou, wat we al weten, de registratierechten stijgen van 2% naar 3% als je een huis koopt. Dienstenchecks gaan van 10 naar 12 euro per stuk. En het groeipakket, het vroegere kindergeld, wordt beperkt in de tijd. En het startbedrag krijg je alleen nog voor je eerste kind. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Hier en daar liep dat protest ook uit de hand, tientallen mensen raakten gewond en op sommige plaatsen is van alles vernield. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen de overvolle klassen en het lerarentekort. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, stelt de lancering van haar nieuwe AI-model uit, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid. Het nieuwe model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. AI was ook niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. En onze Rode Duivels hebben hun tweede groepswedstrijd in de Nations League verloren met 0-1 tegen Frankrijk. De Duivels speelden nogthans opnieuw een goede match, maar kregen helemaal op het einde nog een doelpunt binnen. Bondscoach Mark van Bommel zit daarom ook met een dubbel gevoel.
4: Aan de ene kant ben je tevreden, aan de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
1: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. We krijgen een zomerse dag met veel zon en maxima tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanaf de kust. We halen wel nog tot 28 graden. En donderdag opklaringen en nog 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

heerlijk om met dit nummer het tweede gedeelte van de Vroege Vogels met Mike op jullie los te vuren. Simple Minds was het met Don't You. Straks gaan we het hebben over de tiendaagse van de geestelijke gezondheid die doorgaat vanaf donderdag aanstaande tot en met zaterdag 10 oktober. En we gaan ervoor eens een kijkje nemen wat er te doen staat in Nieuwpoort. Maar ondertussen werk van Bruno Mars.

Vanaf donderdag aanstaande tot en met 10 oktober neemt de stad Nieuwpoort deel aan de tiendaagse van de geestelijke gezondheid. Dit jaar staat trouwens alles in het teken van goed omringd zijn. Want een warme groet, een luisterend oor of een klein gebaar van aandacht kan al een wereld van verschil maken. Tijdens de tiendaagse van de geestelijke gezondheid zet de stad in op verbinding en dit dan tussen de inwoners en twee hart. Verwarmende actie. Warme woorden. De vrijwilligers brengen doorheen de stad dan inspirerende boodschappen aan de vensters van openbare gebouwen. Wil je mee het straatbeeld gaan kleuren met de warme boodschap? Wel, stel je raam van je huis, appartement of winkel kandidaat. Doe het via de sociaalhuis@nieuwpoort.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Blame On Me, oftewel The Human met Rock and Bone Man. Ben je vrijdag aanstaande op de wekelijkse vrijdagmarkt in Nieuwpoort? Wel, breng dan tussen 9.30 uur en 12 uur zeker eens een bezoek aan de warmste marktstand in Nieuwpoort dan. Kom langs voor een gratis komsoep, laat een boodschap achter op de verbindingsmuur of neem een inspirerende kaartje mee naar huis. Met eenvoudige gesprekskaartjes nodigt de stad dan de bezoekers uit om even tijd vrij te maken voor een gesprek of een nieuwe ontmoeting. Iedereen is er van harte welkom.

Kelly Clarkson en Since You Begun. Donderdag aanstaande kan je om 14 en om 20 uur gaan kijken naar de film Hannet. En dit dan in de City in de Valkenstraat. De tickets die bedragen €5 en verkrijgbaar aan de dienst toerisme of aan de infobalie van het stadhuis van Nieuwpoort.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

Neil Horan en de Dinner Party. Een van mijn lievelingjes gaan we nu draaien uit de jaren 80. Dat is deze dat weggelegd werd voor Mike en de Mechanics met In the Living Years. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Dus gaan we nog deze draaien.

Say It Loud and the Living Years, Mike the Mechanics. Vandaag eruit met Maywood uit de jaren 80 met Rio. En deze nog van Wilt u raad leven is als toneel. Maak er al bij al een fijne dag van en graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeisme in ons land daalden vorig jaar al. En dat doen ze ook in de eerste helft van dit jaar. Met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Experte Stefanie Urtere ziet meerdere redenen voor die daling.
2: Voor de korte afwezigheden onder een maand was er een minder sterk griepseizoen. Daarnaast is er ook een maatregel administratief genomen waar het herval anders berekend wordt, die een impact heeft op die berekening. Voor het middellang zien we eigenlijk dat het samenvalt met de maatregelen die de overheid ook neemt op het vlak van activatie en mensen terug aangepast of zonder aanpassingen aan het werk te krijgen.
1: Ook het aantal langdurig zieken daalt. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Vlaamse begrotingsgesprekken voortgaan. Minister-president Diependalen stelt morgen zijn beleidsplannen voor in het parlement. Gisteren lukte dat niet, doordat minister Griffiths en een kabinetsmedewerker van Vooruit kort voor een akkoord onwel werden. Politiek journaliste Isolde van den Einde schat de situatie in.
3: Ik denk dat ze op een bepaald moment zullen beslissen om samen te zitten. Ik denk dat Hilde Kravitz zal vervangen worden door Joop Broens. Ik kan mij nu wel inbeelden dat men niet gaat proberen om dat nog tot een kot in de nacht te doen. Men zegt dat de punten en commas vooral moesten bijgeschaafd worden. Ja, dat lijkt mij iets dat je dan gedurende de dag kan doen.
1: Het uitstel kan er volgens experts ook wel voor zorgen dat onderhandelaars plots weer gaan twijfelen over dingen die ze al goedgekeurd hebben. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is eindelijk geblust na 2 maanden. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare af. Dat is net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, stelt de lancering van haar nieuwe AI-model uit, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid. Het nieuwe model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. AI was ook niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. En een eerste nederlaag voor onze Rode Duivels zonder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het werd 0-1 tegen Frankrijk in de tweede groepsmatch in de Nations League. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Verdediger Brandon Mechelen.
4: Ja, ze maken een mooie goal op individuele klasse. Maar ik denk wel dat we een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben onze kansen gehad. Met een beetje geluk maak je misschien een. Dan win je hier misschien. Maar ik denk dat het gelijkspel wel eerlijker zou geweest zijn.
1: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider in de groep met 6-6. Onze Duivels en Italië hebben 3 punten en de Turken nog geen. Veel zon vandaag, plaatselijk tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen. Maxima nog tot 27 graden. En donderdag wat regen en 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Murray Head en One Night in Bangkok. En de muziek werd gecomponeerd door Benny en Björn, de mannelijke held van de legendarische Zweedse ABBA natuurlijk. En de tekst is van Tim Rice. Hoewel het nummer de hitlijsten bestormde en onder andere in België, Australië en ik denk ook Duitsland op nummer 1 belandde, werd het nummer verboden in Thailand. Ja, zo voor minder natuurlijk. En op haar beste goeie dinsdagmorgen wens ik jullie. Dit is de muziekdoos. Think about-

Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Het is om helemaal de slaap uit je ogen te verdrijven, natuurlijk Genesis en Mama. De Roeselaarse wijk Krottegem wordt nu zondag 4 oktober voor de 40ste keer ingepalmd door de Krottegemse Rommelmarkt. En het is een editie met verkiezing van de mooiste stand.

0: FM Airplay van de week.
1: Na het afscheid van Gijke Arnaert en Raymond Geert is dit de nieuwe single van Hooverphonic.
0: Airplay van de week.
1: En voor deze nieuwe single slaat Alex Carrier de handen in elkaar met Jasper Erkens.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Second Life.

Dan even een kort weerbericht vandaag. Dinsdag zou het een groot deel van de dag droog blijven met zonnige periodes, maar tegen het einde van de dag zou een storing dan de kust kunnen bereiken. De maxima zitten rond de 21 graden.

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

I Don't Wanna Fight No More en Tina Turner gaan zo op naar 9 uur. Dan is er natuurlijk regionaal nieuws hier bij Melinda FM. Graag tot straks.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Karel de Caluwe gaat morgen met pensioen als provincie-gouverneur van West-Vlaanderen. Karel de Caluwe was bijna 15 jaar gouverneur. Medewerkers die blikken terug op die samenwerking en ze omschrijven de Caluwe als een toegankelijke chef die op de werkvloer anders overkomt dan zijn imago van sheriff in de media. Aan het station van Brugge is de politie maandagavond twee keer moeten tussenkomen. Tientallen jongeren die gingen er met elkaar op de vuist. Na een eerste tussenkomst verplaatste de groep zich naar de andere kant van het station, waar opnieuw een confrontatie ontstond. Er vielen gelukkig geen ernstige gewonden. In Leffingen is een nieuwe muurschildering op het KLJ-gebouw ingehuldigd. Kunstenaar Siegfried Vink die ontwierp en maakte de kleurrijke mural. De KLJ-leden die mochten zelf meedenken over de stijl, de thema's en de artistieke elementen. Op zaterdag 7 november wordt het strand van Oostende een zee van licht. Van het Kursaal tot aan de Wellington-renbaan komen meer dan 10.000 ledkaarsjes te staan. Dat gebeurt tijdens het evenement Strand Verlicht, om overleden geliefden te herdenken. Stad Oostende en organisatie Revij die zoeken nog vrijwilligers om bezoekers wegwijs te maken en te helpen met de kaarsjes. In Oostende wordt het alcoholverbod met 6 maanden verlengd. Het verbod geldt al in de stationsomgeving aan het Marie-Joséplein en bij de winkelstraten en in de Alfons Pieterslaan. Daar komen nu ook de omgeving van de Grote Post en de Lijnbaanstraat bij. Buurtbewoners die zijn over het eerste verbod positief, maar de overlast blijft. Bovendien zijn er meer meldingen in de twee nieuwe zones. Het assisenproces tegen Chris van Haverbeke is gisteren gestart. De 48-jarige aardappelboer uit Wardamme die staat terecht voor de dood van zijn twee dochtertjes in 2022. Hij wordt ook vervolgd voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. En vandaag komt de ex-vrouw, de moeder van de meisjes, aan het woord. Ook de ouders van Haverbeke die worden verhoord.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En ook deze middag blijft het verder nog zonnig en erg warm, met maxima tot 30 graden. Vanuit het westen neemt de wolking geleidelijk aan toe en later is daar ook kans op een buitje. Vanavond en vannacht wordt het overal bewolkt en gaat het regenen. Morgen woensdag blijft het eerst nog regenachtig, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger met opklaringen. Later wordt het ook elders droger. Het wordt ook morgen minder warm, met een maxima van 18 tot 22 graden. En overmorgen donderdag blijft het wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op enkele buien. De temperaturen die liggen dan ook opnieuw wat lager.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Een belpop klassieker uit 1981. Je hoorde The Bed en Don't Talk to the Liar. Nog één uurtje muziek, hits en classics uit de muziekdoos.

Francisco en Dance Away. Westlife, wel, die hebben ooit een cover gemaakt van een nummer van Billy Joel. Hier is Uptown Girl.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, ja, we houden u jong en we houden u wakker met Rocking in the Free World van Neil Young en zo dadelijk Adamski, maar eerst nog Jonas Blue featuring Jack and Wise.

Een klassiek uit 1976, Let's Stick Together van Brian Ferry. Weet je, mensen kun je vergelijken met muzieknoten. Als ze eenmaal op elkaar zijn afgestemd, vormen ze een prachtig orkest.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De meest recente van Isabella A, smeek maar niet om mij. Zo dadelijk na 10 uur is er Music at Work met Stef Tielemans. Ik wens je nog een fijne dag en tot morgen woensdag.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Stielemans.

0: Zo'n flits in de nacht, dat kan gebeuren bij onweer en dergelijke. Best wel akelig hoor, zo'n flits in de nacht. Secret Service uit de 80s, Flash in the Night.
1: Music at Work, jouw muzikale koffiepauze.
0: We zijn dinsdag en zo zijn we alweer vertrokken voor een nieuwe muzikale werkdag. We hebben maandag overleefd, dus eigenlijk is dinsdag al een kleine overwinning.

0: beetje regionieuws en natuurlijk straks ook onze One Hit Wonder. Want werken zonder muziek, dat is een beetje zoals koffie zonder cafeïne. En dat smaakt niet hoor.
1: Stef Tielemans, goedemorgen.

0: Het is een heerlijke 80s klassieker. Of was het de 90s? Nee, het waren de 90s. Eentje die nog altijd lekker klinkt met die herkenbare synths en vrolijke sound. Krijg je vanzelf zin om te bewegen. En over bewegen gesproken...
1: De koffieplaat.
0: Ik ben al toe aan een heerlijke tas koffie op deze dinsdagvoormiddag. En we doen dat op de tonen van Nederlandstalige muziek van Maxim en Babette. Dit is nog een keer, hoe dan ook,

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan meen

0: we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

0: vinden het terug in de hitparades van vorig jaar. David Guetta samen met Ugel. Een Think of Me. Dinsdag 29 september. Ik heb de activiteitenkalender erbij gehaald. Vanavond is politicoloog Hendrik Vos te gast in Oostende met Dit is Europa. Hij neemt het publiek mee door de geschiedenis en de ontwikkeling van de Europese Unie. Maar vooral de vraag waar Europa vandaag staat komt uitgebreid aan bod. De voorstelling combineert uitlegverhalen en actuele Europese thema's. De avond vindt plaats in het VLC De Geuze Torre. En dat in Oostende. En dat start om 7:30. En in Roeselaar en in cultureel centrum De Spil loopt vandaag en morgen de film Yellow Letters. Het verhaal volgt twee kunstenaars die geconfronteerd worden met een ontslagbrief van de overheid. Daarmee komen vragen over vrijheid, kunst en politieke overtuiging centraal te staan. De film is een onderdeel van de reeks De Andere Film in Roeselaar. Het is een interessante keuze voor wie graag films ontdekt en die verder gaan dan het commerciële aanbod. Meer informatie vind je terug op de website van Stad Roeselaar en je zoekt naar Yellow Letters.
1: Music at Work met Stef Tiedemans.

is een beetje een plaatje op mijn lichaam geschreven. Maar dat was dan wel in de 90s. En nu is dat helemaal anders. Right, said Fred. And I'm too sexy. Zometeen heb ik muziek van Joe Jackson en Elaine Caswell. Maar eerst gaan we luisteren naar Birte. Goedemorgen.

0: een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: for somebody else.
1: Je moet het vooral koesteren. Save my love for somebody else. Dat was Kygo, Khalid en Griffin.
2: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
1: 1991. Amy Grant die scoort met Baby Baby een grote pophit buiten het christelijke muziekgenre. Ze is afkomstig uit de contemporary Christian music scene. Dit genre haalt zelden de reguliere hitlijsten. Amy Grant is een van de bekendste artiesten binnen de CCM. Tussen 82 en 85 wint ze meerdere Grammy Awards. En in 1986 scoort ze een nummer 1 hit met Peter Cetera. Haar album Lead Me On verschijnt in 1988. Dat album grijpt terug naar haar religieuze thema's. Baby Baby betekent haar echte doorbraak in de popwereld en het nummer wordt wereldwijd een grote hit. Tijdens de opnames was ze zwanger van haar dochter. Kort na de opname werd haar kindje geboren. Dit is Amy Grant.
2: Een one-hit wonder.

eerst de muziek over vriendschap van het goede doel. En dan de bloemen van Miley Cyrus en Flowers. Het bracht ons bijna naar 11 uur. Zometeen is er alweer Jan Snel met de lunchbreak tot 1 uur. Morgen zijn wij er graag terug voor een nieuwe Music at Work. En dat hier bij Melinda FM tussen 10 en 11. Ik heb deze 70s klassieker nog van de Steve.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Aan het station van Brugge is de politie maandagavond twee keer moeten tussenkomen. Tientallen jongeren die gingen er met elkaar op de vuist. Na een eerste tussenkomst verplaatste de groep zich naar de andere kant van het station, waar opnieuw een confrontatie ontstond. Er vielen gelukkig geen ernstige gewonden. Op zaterdag 7 november wordt het strand van Oostende een zee van licht. Van het Kursaal tot aan de Wellington-renbaan komen meer dan 10.000 ledkaarsjes te staan. Dat gebeurt tijdens het evenement Strand Verlicht, om overleden geliefden te herdenken. Stad Oostende en organisatie Revij die zoeken nog vrijwilligers om bezoekers wegwijs te maken en te helpen met de kaarsjes. Karel de Caluwe gaat morgen met pensioen als provincie-gouverneur van West-Vlaanderen. Karel de Caluwe was bijna 15 jaar gouverneur. Medewerkers die blikken terug op die samenwerking en ze omschrijven de Caluwe als een toegankelijke chef die op de werkvloer anders overkomt dan zijn imago van sheriff in de media. In Leffingen is een nieuwe muurschildering op het KLJ-gebouw ingehuldigd. Kunstenaar Siegfried Vink die ontwierp en maakte de kleurrijke mural. De KLJ-leden die mochten zelf meedenken over de stijl, de thema's en de artistieke elementen. In Oostende wordt het alcoholverbod met 6 maanden verlengd. Het verbod geldt al in de stationsomgeving aan het Marie-Joséplein en bij de winkelstraten en in de Alfons Pieterslaan. Daar komen nu ook de omgeving van de Grote Post en de Lijnbaanstraat bij. Buurtbewoners die zijn over het eerste verbod positief, maar de overlast blijft. Bovendien zijn er meer meldingen in de twee nieuwe zones. Vanaf woensdag de 1 oktober verandert het afvalbeleid in Oostende. De huis-aan-huis-ophaling gebeurt voortaan overdag. De nieuwe gele restafvalzakken die zijn te koop en ook de GFT-plus-ophaling met speciale bakken die start. Door een technisch probleem heeft nog niet elke Oostendenaar tegen woensdag zo'n bak ontvangen. Voor die inwoners start de GFT-plus-ophaling later.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En ook deze middag blijft het verder nog zonnig en erg warm, met maxima tot 30 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk aan toe en later is daar ook kans op een buitje. Vanavond en vannacht wordt het overal bewolkt en gaat het regenen. Morgen woensdag blijft het eerst nog regenachtig, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger met opklaringen. Later wordt het ook elders droger. Het wordt ook morgen minder warm, met een maxima van 18 tot 22 graden. En overmorgen donderdag blijft het wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op enkele buien. De temperaturen die liggen dan ook opnieuw wat lager.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Het is een nummer uit 1982 wat wij heel erg mooi vinden. Ice House met Hey Little Girl. Dinsdag vandaag, welkom erbij. Het is vandaag de 29e van september.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dean Lewis met een nummer van vorig jaar. I hate that it's true. Ik hoop maar dat het waar is wat wij vragen aan AI. En de vraag van vandaag. Als je in een trein omhoog springt, land je dan weer op dezelfde plaats? U krijgt zo dadelijk het antwoord. Het is een klassieker.

0: Een nummer over een gebeurtenis van 53 jaar geleden, 1973, van James Blunt. Heb je gisteren het voetbal gezien? Ah, dat was toch een zalige match. Jammer dat de Rode Duivels op de laatste moment nog even de duimen moesten leggen tegen Frankrijk. 0-1, zoveel werd het in die wedstrijd. Trouwens, er staat nog wel wat op het programma de komende dagen. We gaan dat straks eens bekijken. Maar ik heb een mooie plaat voor u meegebracht van Louis Capaldi. Someone You Loved.
1: I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Somber met My Body Isn't Ready. Dat gevoel wat wij 's morgens ook al wel eens kennen. Ik vertelde u daarnet al dat de Belgen, de Rode Duivels, nog een druk programma voor de boeg hebben. Ik overloop het even samen met u. België, Turkije, 2 oktober. Frankrijk, België, 5 oktober. Turkije, België, 12 november. En de laatste wedstrijd is België-Italië, 15 november. Het is te zeggen, we hopen dat dat niet de laatste wedstrijd is. Maar u begrijpt al wat wij bedoelen. Clouseau, die gaan ook naar het Koning Boudewijn Stadion. Ik weet niet dat de tickets al verkrijgbaar zijn. Dit is een originele van Van Morrison. Heb ik je ooit gezegd?

Donna Summer, State of Independence, Clouseau, Koning Boudewijn Stadion, woensdag 4 augustus, 20:15. Een vreemd startuur vinden wij. Tickets zijn inderdaad al sinds een uur verkrijgbaar. U moet daarvoor naar ticketmaster.be. Wij stelden een vraag aan AI. Als je in een trein omhoog springt, land je dan weer op dezelfde plaats? En dit is het antwoord van AI. De snelheid van de trein. Je beweegt al met dezelfde snelheid vooruit als de trein voordat je springt. Geen extra kracht. Als je in de lucht bent, werkt alleen de zwaartekracht op je in. Er is geen kracht die je naar achter duwt. Lucht in de trein. De lucht in de trein beweegt ook met de trein mee. Dus je hebt geen last van de wind en inertie ofwel traagheid. Omdat je snelheid behouden blijft terwijl je springt, vlieg je even hard vooruit als de trein. Je komt dus, met andere woorden, netjes op dezelfde plek weer terecht als waar je vertrokken bent.

0: David Guetta, Kim Petras, When We Were Young, The Logical Song. Wij gaan er even vandoor. We maken plaats voor de collega's van de Nieuwsdienst en zijn er zo dadelijk terug voor deel 2 van de Lunchbreak.
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
2: De Vlaamse regering praat straks voort over de begroting. Om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren werden 2 mensen onwel en werd het overleg stilgelegd, waardoor minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement moest uitstellen. Die is normaal voor morgen namiddag. Politiek journalist Rob van Herk.
3: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit, want we waren gisteren op 1/2 uur van een akkoord. Bij vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamentele zaken moeten besproken worden, maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
2: Onder meer CD&V-minister Krevits werd onwel. Partijgenoot Joop Broens vervangt haar. Tanken wordt vanaf morgen een pak goedkoper. Voor benzine gaat er per liter bijna 10 cent af. De maximumprijs ligt zowel nog net boven de 2 euro. Voor diesel gaat er dik 7 cent af tot maximaal iets meer dan 2,42 euro per liter. Ook stookolie wordt wat goedkoper, maar mogelijk is dat wel allemaal van korte duur. Want internationaal stijgen de olieprijzen weer. Moeten werklozen en mensen met een uitkering binnenkort weer fysiek gaan stempelen, zoals in de jaren 80? Als het van de MR afhangt, wel. Voorzitter Georges-Louis Boucher zei vanmorgen bij RTL dat hij voorstander is, onder meer om misbruik aan te pakken.
4: Ça éviterait aussi un autre phénomène. Il y a une série de gens qui touchent des allocations sociales en Belgique et qui vivent plusieurs mois de l'année à l'étranger. Et en particulier ceux en capacité de travailler, vous devez être en Belgique pour chercher un emploi.
2: Veel mensen met een uitkering zitten vaak in het buitenland. Die moeten hier zijn en werk zoeken, zegt Boucher, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van overheidssteun. Vlamingen gooien elk jaar per gezin gemiddeld meer dan 68 kilo eten in de vuilnisbak. Dat zijn ongeveer 3 volle winkelkarren, goed voor €375. Dat heeft afvalmaatschappij OVAN berekend. En dat lanceert dan ook meteen een nieuwe campagne om de verspilling te doen dalen in een Wenmakers.
5: Je hebt bijvoorbeeld in de winkel ook promoties en die zijn op zich niet het probleem, maar ze kunnen wel een trigger zijn om meer te kopen dan dat we uiteindelijk gaan gebruiken en opeten. En dan heeft dat natuurlijk ook geen effect in jouw portemonnee. Met de campagne is onze slogan van ga ik het eten of vergeten, dat je dan niet te veel koopt in de supermarkt en wat dat dan uiteindelijk in de vuilnisbak gaat belanden.
2: Vooral verse voeding belandt vaker in de vuilnisbak. Rusland breidt zijn leger nog maar eens uit. Er komen meer dan 15.000 militairen bij, waarmee het Russische leger in totaal op bijna 2,4 miljoen medewerkers zou uitkomen. Dat heeft president Poetin gezegd. Volgens zijn Oekraïense collega Zelensky is die uitbreiding van het leger het begin van een grotere mobilisatie. Zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen en dan nog zo'n 27 graden.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Dankjewel collega's van de Belga Nieuwsredactie. We zijn alweer aanbeland aan de andere kant van 12 uur. De lunchbreak nog tot een uur of één als je aan tafel zit. Wens ik u alvast een smakelijk eten toe. En als je vandaag niet hoeft te werken, profiteer er dan van. Het wordt een zeer mooie dag. Toen wij dat straks richting studio trokken, was het nog grijs. En zwaar bewolkt, mistig aan onze Vlaamse kust. Vandaag temperaturen tot

stevig werk van Michael Jackson, They Don't Care About Us. Ik moet er volledigheidshalve nog aan toevoegen. 26 graden hier vandaag aan de kust, maar in het zuiden van Limburg 30 graden.

Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

0: Nico Kortens geeft zich bloot en dat mag je heel letterlijk nemen. Nico Kortens, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Menen. Hij excuseert zich voor zijn deelname aan het programma Naked Attraction op Streams. Dat schrijft het laatste nieuws en bevestigt hij aan VRT Nieuws. Ik ging ervan uit dat dit bij de privésfeer hoorde, zegt Kortens. Hij zal niet aanwezig zijn op de volgende gemeenteraad. Hij lag er trouwens dadelijk uit. Ik heb het nu misschien wel verpest voor degene die die aflevering nog moeten bekijken.
1: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

Een ouwertje van die van de Suite uit 1972 met Wig Wham Bam. Wij stelden een vraag aan AI. Wij vroegen: als je binnen in een trein omhoog springt terwijl die rijdt, land je dan terug op dezelfde plaats? Ja hoor, omdat alles gewoon met je meebeweegt. En onze tweede vraag in dit tweede gedeelte: als je op het dak van een trein omhoog springt, land je dan ook weer op dezelfde plaats?

Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Clash met Stop the Wedding. Onlangs, na een heel lange tijd, mochten wij nog eens naar een trouwfeest met een, te gekke DJ uit Kortrijk. Ik had deze plaat moeten aanvragen. Ik heb er niet aan gedacht. Ash, Stop the Wedding. Ken je deze nog? Het zijn die van Shack Attack.

0: Een nummer uit het midden van de jaren 80, Shack Attack, toen zeer succesrijk. Ook dit was een grote hit voor hem, Watching You. Wij stelden een vraag aan artificiële intelligentie. Als je op het dak van een trein omhoog springt, land je dan weer op dezelfde plaats? Wel verstaande dat de trein rijdt natuurlijk. Nee, op het dak van een rijdende trein land je niet op dezelfde plaats. Binnen in de trein wel, dat hoorden we daar straks al. Maar bovenop de trein sta je in de buitenlucht. Zodra je springt en je voet het dak loslaten, remt de luchtwrijving, de rijwind zeg maar, je lichaam direct af. De trein rijdt intussen met dezelfde hoge snelheid door. Hierdoor schuift de trein als het ware onder je weg en land je een stuk verder naar achter.
1: Vraag het aan AI. Elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

Eerst hadden we Gracie Abrams, Hit the Wall. En daarna deze Ed Sheeran van een jaar of drie geleden met de Curtains. Voor ons zit het er alweer helemaal op. Ik wens u nog veel plezier toe met de collega's. Als je vandaag naar buiten kunt, zeker doen. Het wordt een mooie dag. En wij maken een nieuwe afspraak voor morgen. Omstreeks een uur of 11.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Het leven is weer fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen naar bijna 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023, zegt financieel expert Chris Sugira.
2: De inflatie gaat van 3,97% naar 4,69% in september. Dat komt onder meer door de stijging van aardgas, elektriciteit en huisbrandolie. De kerninflatie, dus de inflatie die geen rekening houdt met energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, blijft wel vrij stabiel.
1: Die schommelt rond de 3%, net als in augustus. Een normale inflatie ligt rond de 2%. En het planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen. De Vlaamse regering praat straks voort over de begroting. Om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren viel het overleg stil en moest minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement uitstellen nadat 2 mensen onwel werden. Onder hen CD&V-minister Grevits. Politiek journalist Rob van Herk.
3: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit, want we waren gisteren op een half uur van een akkoord. Bij vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamenteel zaken moeten besproken worden, maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
1: Diependalen houdt zijn beleidsverklaring normaal morgen namiddag. Premier Bart De Wever wil dit weekend tot de finish gaan voor zijn federale begroting om zijn deadline van 13 oktober te halen. Dat schrijft de krant De Tijd. De Wever zoekt 10 miljard euro en heeft een aangepaste versie van zijn startnota gemaakt. Het belooft opnieuw erg moeilijk te worden, want de meningen van de coalitiepartners liggen vaak ver uit elkaar. Vorig jaar haalde De Wever de deadline voor zijn State of the Union niet. In een basisschool in Vorst in Brussel is de sportzak van een Palestijns kind van 6 beklad met een Davidster en met de letters IDF, een verwijzing naar het Israëlische leger. De gemeente spreekt van een ernstig incident en heeft daarom een klacht ingediend bij de politie. Er is ook een dossier geopend bij Gelijke Kansencentrum Unia. Er wordt nog onderzocht wie erachter zit en waarom. Iran wacht op een antwoord van de VS over de zeestraat van Hormuz. Er ligt een voorstel op tafel om die te heropenen onder voorwaarden. Qatar bemiddelt. Een akkoord over de straat van Hormuz moet ruimte maken om ook over andere zaken oplossingen te vinden. Het is zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er geleidelijk wolken en buien opzetten vanuit het westen. Dan halen we wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en 22 graden. En vanaf vrijdag wordt het vrij zonnig en rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

En vrijdag aanstaande is er in de bibliotheek van Middelkerke Luistervinken over de eenzaamheid. Dat is een lezing die je meeneemt langs gemis, kwetsbaarheid en de kracht van verbinding. De toegang bedraagt er wel €3.

Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.

toch ook al zo'n goede 15 jaar geleden dat dit nummer I Follow Rivers werd opgenomen. Zaterdag aanstaande heb je de BIBFest, dat is het grote bibliotheekfeest in Middelkerken. Zowel voor de allerkleinste als voor de alleroudsten is er iets. Workshops en activiteiten. Er is een workshop boekenparfum. Er is een voorleeshoek op een groot scherm. Er zijn handmassages, persoonlijke boekenadvies met Sophie en een koffiebar on wheels en met cup.

0: We Don't Talk Anymore met Cliff Richard. Ja, als hij van het jaar 79 al niet meer praat, ja, dan moet het wel de moeite zijn, hè? Hier is Milo nog eens een keertje.
1: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it,

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

James Blunt. Van 1 tot 10 oktober zet de stad Gistel de geestelijke gezondheid in de kijker onder het thema Goed omringd zijn. Met een gevarieerd programma zijn ze er voor jong en oud en dan wil de stad eigenlijk de ontmoeting gaan stimuleren. Het mentaal welzijn bespreekbaar maken en mensen dichter bij elkaar brengen. Ook de Gistelse scholen nemen dit jaar opnieuw deel aan de actie.

Harry Styles met de American Girls. Vandaag gaan we eruit laten met werk van Odyssey, als we nog tijd hebben. Maar deze ben ik zeker van. Mama's jasje, doe het licht maar uit. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Op zaterdag 7 november wordt het strand van Oostende een zee van licht. Van het Curzijl tot aan de Wellington-renbaan komen meer dan 10.000 ledkaarsjes te staan. Dat gebeurt tijdens het evenement Strand Verlicht, om overleden geliefden te herdenken. Stad Oostende en organisatie Reveille die zoeken nog vrijwilligers om bezoekers wegwijs te maken en te helpen met de kaarsjes. In Leffingen is een nieuwe muurschildering op het KLJ-gebouw ingehuldigd. Kunstenaar Siegfried Vink die ontwierp en maakte de kleurrijke mural. De KLJ-leden die mochten zelf meedenken over de stijl, de thema's en de artistieke elementen. Aan het station van Brugge is de politie maandagavond 2 keer moeten tussenkomen. Tientallen jongeren die gingen er met elkaar op de vuist. Na een eerste tussenkomst verplaatste de groep zich naar de andere kant van het station, waar opnieuw een confrontatie ontstond. Er vielen gelukkig geen ernstige gewonden. In Oostende wordt het alcoholverbod met 6 maanden verlengd. Het verbod geldt al in de stationsomgeving, aan het Marie-Joséplein en bij de winkelstraten en in de Alfons Pieterslaan. Daar komen nu ook de omgeving van de Grote Post en de Lijnbaanstraat bij. Buurtbewoners die zijn over het eerste verbod positief, maar de overlast blijft. Bovendien zijn er meer meldingen in de 2 nieuwe zones. Het assisenproces tegen Chris van Haverbeke is gisteren gestart. De 48-jarige aardappelboer uit Waardamme die staat terecht voor de dood van zijn 2 dochtertjes in 2022. Hij wordt ook vervolgd voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. En vandaag komt de ex-vrouw, de moeder van de meisjes, aan het woord. Ook de ouders van Haverbeke die worden verhoord. Vanaf woensdag de 1 oktober verandert het afvalbeleid in Oostende. De huis-aan-huis-ophaling gebeurt voortaan overdag. De nieuwe gele restafvalzakken die zijn te koop en ook de GFT-plus-ophaling met speciale bakken die start. Door een technisch probleem heeft nog niet elke Oostendenaar tegen woensdag zo'n bak ontvangen. Voor die inwoners start de GFT-plus-ophaling later.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En ook deze middag blijft het verder nog zonnig en erg warm, met maxima tot 30 graden. Vanuit het westen neemt de wolking geleidelijk aan toe en later is daar ook kans op een buitje. Vanavond en vannacht wordt het overal bewolkt en gaat het regenen. Morgen woensdag blijft het eerst nog regenachtig, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger met opklaringen. Later wordt het ook elders droger. Het wordt ook morgen minder warm, met een maxima van 18 tot 22 graden. En overmorgen donderdag blijft het wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op enkele buien. De temperaturen die liggen dan ook opnieuw wat lager.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Luc Delie.

Kim Wilde en Little Kids in America. Onze Rode Duivels pakten gisteren hun eerste nederlaag onder bondscoach Van Bommel tegen Frankrijk. En de gewone werkende mens lijkt nog maar eens de dupe te zijn van onze Vlaamse begroting. Het goede nieuws is, wij zijn er terug met een nieuwe rotonde. Welkom op dinsdag bij Melinda FM.

De gloednieuwe Belgische bazaar en ooit komt er een dag. Fans van Shakira die geen kaartje konden bemachtigen voor haar concert in Madrid, kunnen zaterdag toch meekijken. Het concert wordt wereldwijd uitgezonden via Amazon Music, Prime Video en Twitch. Je hebt er zelfs geen abonnement voor nodig. Het is onder meer op vraag van Shakira zelf. Zo kunnen alle fans die niet bij een van de 11 uitverkochte concerten konden zijn, toch live meevolgen. Een mooi gebaar, want de kaap van 600.000 kaarten is toch al overschreden. Dit is Jacqueline Brown.

Even wat elektronische muziek uit Italië op een dinsdagnamiddag van Medusa samen met Good Boys and Peace of Your Heart. En wat dacht je van Dasha? Ook alweer een tijdje geleden dat ze nog op onze radio was. Not at this party. Deep breath.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
4: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Een klassieker van je welste uit 1974 van Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. Ginny Bills is niet enkel uit de verraders gestemd, ze is nu ook haar mandaat kwijt binnen de Vooruit. Er zouden volgens de partijtop veel oneenigheden zijn en onder meer ook met Rousseau zou ze in de clinch liggen. Als Ginny nu als onafhankelijke zal zetelen, is nog niet geweten. Dit is Camaro.
1: Yes! Appel Camaro! Hey Martinez, you ready girl?
2: Come on.

Muziek waar je je heerlijk kunt in onderdompelen van Soul Asylum en Runaway Train. Nu, zaterdag en zondag, is er in Oostende de internationale Taptoe, een indoorconcert met bands en artiesten groot en klein. De Taptoe start telkens om 13:30 en duurt tot ongeveer 16 uur. De plaats van het evenement is de Coritec Dome aan de Noordlaan in Oostende. Dus als u er weer bij zijn, nu zaterdag en zondag 3 en 4 oktober.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

houten muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Een nummer met veel waarheden van Benny Neyman, een vrijgezel. De Chinese webwinkel Shine blijkt de eerste hinder te ondervinden van ten eerste de oorlog in Iran en ten tweede de taksen die de Europese Unie heeft ingevoerd op kleine pakjes. De operationele winst is de eerste helft van het jaar gehalveerd. Ze hopen dan ook dat het derde kwartaal een ommezwaai zal geven met onder meer Black Friday, Cyber Monday en de kerstperiode. Mocht dit niet het geval zijn, dan ziet de toekomst voor Shine er niet echt rooskleurig uit.

Layers and Michiels, ofwel Soul Sister and She's Gone. En wij zijn er ook weg mee, want het is gedaan voor vandaag. Tijd voor onze collega Patrick Bollaert met alweer een nieuwe spits. En wij gaan afsluiten met Black Eyed Peas en Rock That Body. Graag tot morgen voor de midweekaflevering. Tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Oostende wordt het alcoholverbod met 6 maanden verlengd. Het verbod geldt al in de stationsomgeving aan het Marie-Joséplein en bij de winkelstraten en in de Alfons Pieterslaan. Daar komen nu ook de omgeving van de Grote Post en de Lijnbaanstraat bij. Buurtbewoners die zijn over het eerste verbod positief, maar de overlast blijft. Bovendien zijn er meer meldingen in de 2 nieuwe zones. Aan het station van Brugge is de politie maandagavond 2 keer moeten tussenkomen. Tientallen jongeren die gingen er met elkaar op de vuist. Na een eerste tussenkomst verplaatste de groep zich naar de andere kant van het station, waar opnieuw een confrontatie ontstond. Er vielen gelukkig geen ernstige gewonden. Karel de Caluwe gaat morgen met pensioen als provincie-gouverneur van West-Vlaanderen. Karel de Caluwe was bijna 15 jaar gouverneur. Medewerkers die blikken terug op die samenwerking en ze omschrijven de Caluwe als een toegankelijke chef die op de werkvloer anders overkomt dan zijn imago van sheriff in de media. In de koninklijke gaanderijen in Oostende mag je voortaan niet meer fietsen, steppen, skateboarden of rolschaatsen. De stad wil het historische monument zo beter beschermen. De gaanderijen die werden nog maar enkele maanden geleden gerestaureerd. En de stad onderzoekt ook met camera's tegen vandalisme en test een systeem met draden om duivenpoep tegen te gaan. Vanaf woensdag de 1 oktober verandert het afvalbeleid in Oostende. De huis-aan-huis-ophaling gebeurt voortaan overdag. De nieuwe gele restafvalzakken die zijn te koop en ook de GFT-plus-ophaling met speciale bakken die start. Door een technisch probleem heeft nog niet elke Oostendenaar tegen woensdag zo'n bak ontvangen. Voor die inwoners start de GFT-plus-ophaling later. Donderdag gaat het Wielingenbad in Wenduinen opnieuw open. Het zwembad was enkele maanden dicht voor grondige verbouwingen. Het is nu ook een pak energiezuiniger. Zwemmers die krijgen vanaf donderdag ruim 20 uur extra zwemtijd per week. En de werken die kosten net geen 1,3 miljoen euro.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En ook deze middag blijft het verder nog zonnig en erg warm, met maxima tot 30 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk aan toe en later is daar ook kans op een buitje. Vanavond en vannacht wordt het overal bewolkt en gaat het regenen. Morgen woensdag blijft het eerst nog regenachtig, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger met opklaringen. Later wordt het ook elders droger. Het wordt ook morgen minder warm, met een maxima van 18 tot 22 graden. En overmorgen donderdag blijft het wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op enkele buien. De temperaturen die liggen dan ook opnieuw wat lager.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Patrick Bollaert.

Mocht ik een quizje organiseren met daarin de quizvraag uit welk jaartal dit nummer eigenlijk dateert, zou je het antwoord nog weten, denk je? Well, ik zal je een klein beetje helpen. Het komt uit 1981. De Rolling Stones hoorden we hier bij Melinda FM en Waiting on a Friend. Wij zitten klaar voor een nieuwe aflevering van De Spits. Het programma dat jou elke werkdag mag loodsen van het werk, van de werkplek naar het huisplekje, zeg maar. Het vertrouwde plekje natuurlijk. En dat doen we op een voortreffelijke, tenminste dat hopen we, muzikale manier. Dankjewel aan de collega's natuurlijk voor de afgelopen programma's hier bij Melinda op deze dinsdag. En wij zijn dus in elkaars gezelschap tot aan de klok van, jawel, 17 uur. Ook nu met Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Ja, als dit plaatje jou geen glimlach geeft bezorgd op jouw gelaat, dan weet ik het niet meer hoor. Dat was toch wel de bedoeling met deze Dinky Toys en You Smile At Me, een plaatje uit 1994 uit de belpophistorie natuurlijk. En van het jaar 1994 naar het jaar 2024. Paus Franciscus sloot zijn vierdaagse historisch bezoek aan België af met een grote eucharistieviering in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, waar hij ook de 17e eeuwse Carmelitas Anna van Jezus zalig verklaarde. En laat het Koning Boudewijnstadion nu ook op 4 augustus van volgend jaar dan weer de plek zijn waar Clouseau zijn beentjes mag uitslaan natuurlijk. Zeg, wist je trouwens, vandaag op deze 29e september, want dat is de op één na laatste dag van deze septembermaand, is dat ook uitgeroepen tot de Wereldhartdag, waarbij ook in België extra aandacht wordt geschonken aan hart- en vaatziekten. Iets om de gezondheid in de gaten te houden. We zijn op weg naar onszelf. Allee, het is te zeggen, Jeremy Vriendeling is dat hier met zijn nieuwste single. Op weg dus naar mezelf.
1: Dispits, muziek die met je meerijdt.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Dunkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière van 23 tot en met 26 oktober.

0: oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Als mijn geheugen mij niet in de steek laat, dacht ik dat er op 13 november, dacht ik, ja, in het Sportpaleis zou je moeten zeggen, in de Afwasdome in Antwerpen, een geusfeestje losbarst, namelijk het verhaal van Tien om te zien van zoveel jaar terug. En dan weet ik niet of Laura Tesoro daar ook aanwezig zou zijn, maar ik heb zo'n flauw vermoeden dat dat wel een beetje normaal zou zijn natuurlijk. Shining hoorden we met Laura Tesoro hier bij Melinda FM. Daarvoor zat nog Bruno Mars met Lock It Out of Heaven tenminste. En Foreigner, ja, die hebben het over Cold as Ice.

Heavy Cross van Hossip hier bij Melinda FM. Ja, Melinda FM beluisteren kan natuurlijk op verschillende manieren. Hè. Op de oude getrouwe FM-band kan dat natuurlijk, maar je kan ons ook op DAB Plus beluisteren. En je kan ons via onze app ook gaan beluisteren. Via onze website kan ook. Allee, enfin, het is maar te zeggen, je hebt eigenlijk geen enkele reden om te zeggen van ik kan Melinda FM om een of andere reden niet beluisteren. Je kan dat sowieso altijd. Dus zeker eens doen en doorgeven aan vrienden en kennissen om dat ook te doen. Zeg, ik mag nog een klein beetje historie op jou loslaten. Een beetje geschiedenis, laat het ons zo gaan uitdrukken. Op deze 29 september van het jaar 1830, daarvoor moet ik je meenemen natuurlijk, want dan is het de Staten-Generaal van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden die stemden voor één opsplitsing van de twee staten. Tegelijkertijd veroverde het Centraal Comité in Brussel met figuren als Charles Rogier en Louis de Potter dat burgers barricades moesten opwerpen en zich moesten voorbereiden op de verdediging van de stad in het jaar 1830. Het is lang geleden, ik weet het, ik was er nog niet bij en misschien u ook waarschijnlijk niet. Hè? Nee, dat zou wel een klein beetje raar natuurlijk zijn. Maar kijk, het is altijd leuk om zo nu eens en dan een beetje uit, iets uit de geschiedenis te halen. Goed, van de geschiedenis naar muziek. Dit zijn de Two Brothers on the Fourth Floor en Never Alone. Lekker.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Ik nam u mee in het jaar 1984, jawel, zo lang alweer geleden voor deze Julian Lennon en Too Late for Goodbyes. En daarvoor zat nog Andrea Bocelli samen met David Guetta en je hoorde DNA More Than A Game natuurlijk. Dat allemaal hier bij Melinda FM, waar ik nog twee gebeurtenissen uit de historische weetjeschaal van het jaar 1567 op 29 september van dat jaar. De hertog van Alva arresteerde de graaf van Egmond en de graaf van Hoorn tijdens een diner op beschuldiging van verraad. Zij werden later in Brussel onthoofd. Vreselijke dood dus. En we gaan ook naar het jaar 1944 in het kader van de bevrijding. Op 29 september van dat jaar, tijdens die Tweede Wereldoorlog, werd Sint-Lenaars bevrijd van de Duitse bezetting. Ja, toch wel vreedzame en minder vreedzame dingen die gebeurd zijn op die 29 september doorheen de jaren. Laat het ons maar bij muziek houden en ons voor eeuwig jong blijven houden. Forever young meer bepaald. Dit zijn Digilicious en Milo.

0: Het is een nummer dat eigenlijk tot ons muzikale DNA behoort. Deze Guus Meeuwis en Van Hand. Het is een nacht, ja, het was inderdaad een nacht om niet meer te vergeten. Zoveel mag wel duidelijk zijn. Ik hoop maar dat ik u iets heb kunnen bijbrengen vandaag. Een beetje historische dingetjes heb kunnen meebrengen. Of bijbrengen tenminste. Maar vooral u op een veilige manier van werkplek naar thuisplek heb kunnen brengen. Dat is een beetje de bedoeling van dit programma De Spits natuurlijk. Morgen is er een nieuwe aflevering. Dan zitten we alweer midden in de week. En zijn we ook toegekomen aan de laatste dag alweer van de septembermaand. Stel je maar eens voor, die septembermaand is zowat voorbij gewaaid, als je het mij vraagt. Sade is de sluiter van het programma. Straks is er Jacques met de Turbulentieshow, waar ik je heel veel muzikaal plezier mee wens natuurlijk. En wij gaan nog luisteren dus naar die Sade met When I'm Going to Make a Life. Heel graag dus. Tot morgen.
1: De Spits. Elke weekdag van 16 tot 17 uur. Jouw rit, onze muziek. Melinda FM. Melinda FM. Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
2: De Vlaamse ministers zitten opnieuw rond de tafel over de begroting. Volgens Joop Roens van CD&V moeten er enkel nog details worden uitgeklaard, zolang elke partij zich aan de afspraken houdt.
3: Maandag waren er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. En dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
2: Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetchef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaamse parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardamme, heeft zijn ex-vrouw getuigd, dus de moeder van de kinderen. Het was een cruciale getuigenis, zegt journalist Klaas Daneel.
4: Want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke, ja, zijn motief, de belangrijkste rechtstreekse aanleiding voor de moorden. Want hij wou zijn ex treffen door hetgene af te nemen wat haar het meest dierbaar is, haar kinderen. En zelfs na zijn aanhouding is hij haar blijven stalken vanuit de gevangenis.
2: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte normaal getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie vertelde. De vrouw uit Roeselare die verdacht wordt van de moord op haar man, blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. Zijn vrouw van 61 belde de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. De Voetbalbond heeft een nieuwe CEO. Het is Vincent Manhaert. Die was tot nu toe technisch directeur bij de bond. Manhaert kwam al in beeld als mogelijke opvolger voor Peter Willems. Die werd zo'n 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Manhaert begint nu aan een termijn van 4 jaar. En het is de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Het werd daarnet 27,6 graden in Ukkel. Dat bevestigt het KMI. Weerman David de Heenouw.
5: Het is intussen meer dan 27,3 graden geworden in Ukkel. En daarmee is er niet alleen een nieuw dagrecord gevestigd, want dat oude dateert van 2011. Maar het is ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm geworden.
2: Het echte record van vandaag kennen we vanavond pas, want mogelijk wordt het straks nog warmer. Zonnig en warm dus, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er meer wolken en buien vanaf het westen. We halen wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: Ja, kijk, heel wat collega's zullen ongetwijfeld een klein beetje jaloers wezen. Listen to the man with the golden voice. Dat waren de Time Bandits.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.
2: Let's go.

krijgt er gewoonweg kippenvel van. Zo'n schone hit van R.E.M. uit 1992. Dat was Drive. Dat doen we zo meteen met Duxhouse. Voor we daar aan toe zijn, eerst nog even Bazaar. Het is een nachtje in Amsterdam.

Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Er bestaan echt van die specialetjes hoor, van die plaat. Maar dit was toch wel even de originele nacht van Duck Sauce en Barbara Streisand.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsring om te doen, want de heer...

0: FM Airplay van de week.
1: Na het afscheid van Gijke Arnaert en Raymond Geerts is dit de nieuwe single van Hooverphonic.
0: Airplay van de week.
1: En voor deze nieuwe single slaat Alex Carrier de handen in elkaar met Jasper Erkens.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Second Life.

Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Altijd al een grote fan geweest van deze mensen. En dat was best ook wekenlang op één gestaan. Mother When Talking en Brother Louie. Nu op naar de top van het uur met Miley Cyrus. Ja.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De Vlaamse ministers zitten opnieuw rond de tafel over de begroting. Volgens Joop Roens van CD&V moeten er enkel nog details worden uitgeklaard. Zolang elke partij zich aan de afspraken houdt.
2: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. En dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
1: Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetchef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het Assize-proces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardamme, heeft zijn ex-vrouw getuigd, dus de moeder van de kinderen. Het was een cruciale getuigenis, zegt journalist Klaas Daneel.
3: Want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke, ja, zijn motief, de belangrijkste rechtstreekse aanleiding voor de moorden. Want hij wou zijn ex treffen door hetgene af te nemen wat haar het meest dierbaar is, haar kinderen. En zelfs na zijn aanhouding is hij haar blijven stalken vanuit de gevangenis.
1: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte normaal ook getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie vertelde. De vrouw uit Roeselaar die verdacht wordt van de moord op haar man blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. De vrouw van 61 belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. En pech voor wie in Antwerpen tussen linker- en rechteroever moet pendelen. Want de renovatiewerken aan de Premetro-tunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien. Dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht. En daarom is er dus meer tijd nodig voor die werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. En het is vandaag de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 28,3 graden gemeten. En daarmee is het dagrecord van 15 jaar geleden gesneuveld. Dat laat het KMI weten. Het was ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm. Vanavond blijft het nog even zonnig en warm. Daarna komen er meer wolken bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent.
1: Karen Willems.

Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning.

0: Imo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. '80s Headache.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Minister-president Matthias Diependalen kan morgen zijn septemberverklaring afleggen, nu de Vlaamse regering een akkoord heeft over de begroting. Ze zocht tot 2 miljard euro om te besparen.
2: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met drie partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
1: Het akkoord kwam er wel een dag later dan voorzien, nadat minister Krevits en een kabinetsmedewerker gisteren onwel werden tijdens het overleg. In de septemberverklaring van minister-president Diependalen zal hij toelichten welke maatregelen er komen. Politiek journalist Karel Latree lijst nog eens op wat we tot nu toe al weten.
3: De dienstenchecks die kosten straks 12 euro per stuk. En vanaf 175 stuks betaal je 13 euro per stuk. En dan, voor wie een huis wil kopen, betaal je dus straks 3% registratierechten. En dan nog het groeipakket. Bij de geboorte van elk kind kreeg je tot nu een premie van dik 1300 euro. Dit bedrag valt helemaal weg bij de geboorte vanaf je tweede kind.
1: In ruil voert de Vlaamse regering naar eigen zeggen ook zelf wel besparingen door. Zo zouden er minder subsidies worden uitgedeeld. Andere maatregelen kennen we voorlopig nog niet. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een akkoord gesloten om Ginny Beels uit de provincieraad te krijgen. Dat schrijft de Standaard. Gisteren besliste Vooruit om de samenwerking met Beels stop te zetten, omdat ze niet loyaal genoeg is. Maar Beels zetelt op dit moment nog als Antwerps gedeputeerde. Vooruit diende daarom een motie van wantrouwen in. CD&V steunt die in ruil voor haar zitje. Ook N-VA zal het decreet steunen. Wie van CD&V dan de plaats van Beels zal innemen, is nog niet duidelijk. In heel Frankrijk zijn vandaag al zo'n 440 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat voornamelijk om jongeren. Die komen al een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op verschillende plaatsen liepen de protesten uit de hand. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. Voetbalclub Manchester City is schuldig aan financieel gesjoemel. Dat bevestigt de Premier League. Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu bevestigd. Het gaat onder meer om schijncontracten met sponsors. De club zou bijna 1 miljard euro verduisterd hebben tussen 2009 en 2018. Manchester City laat weten dat het in beroep gaat. Vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Vooruit trekt zijn akkoord over de begroting terug in, na een fout in een van de tabellen. Dat meldt de partij aan onze redactie. Daardoor zou er minder geld naar welzijn gaan dan afgesproken. Net een bevoegdheid van vooruit-minister Caroline Gené. Minister-president Diependalen laat wel al weten dat de fout zal worden opgelost. Intussen reageert de oppositie scherp op dat begrotingsakkoord. De partijen Groen en PvdA vrezen dat de gewone Vlaming veel van zijn koopkracht zal verliezen, nu de Vlaamse regering de belastingen om een woning te kopen verhoogt. Het kindergeld wordt ook beperkt en dienstenchecks worden weer duurder. Een oppositiepartij Anders zegt dat de regering geld moet gaan zoeken bij zichzelf en niet bij burgers en bedrijven. Amerikaans president Trump mag migranten die illegaal in de VS verblijven opnieuw het land uitsturen, zelfs als dat niet naar hun land van herkomst is. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. Volgens een rechter was die maatregel van Trump niet wettig, omdat de veiligheid van migranten zo mogelijk in gevaar komt. Het Hoge Rechtshof draait die beslissing nu dus terug. Een belangrijke zege voor onze jonge duivels. Ze wonnen hun kwalificatiewedstrijd voor het EK-voetbal tegen Wales met 1-0. Ons land blijft zo groepsleider. Volgende week nemen de jonge duivels het nog op tegen Denemarken. Dan spelen ze om het rechtstreekse EK-ticket. Het EK vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.